0: Helikopters bestrijden het vuur, maar de helikopters stoppen zodra het donker wordt. Rond 5 uur 's middags ontvingen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert vanwege rookontwikkeling en een camping met ongeveer 300 mensen werd ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Franse politie heeft chef-kok Jean Humbert aangehouden na beschuldigingen van huiselijk geweld door 3 ex-partners. Humbert meldde zich vanmorgen voor verhoor en werd daarna vastgezet, terwijl zijn advocaten zeggen dat hij de aantijgingen ontkent en bewijs voor zijn onschuld heeft aangeleverd. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht via een publicatie in het tijdschrift Elle. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden na een besmetting met de darmparasiet Cyclospora, de eerste sterfgevallen sinds het uitbreken van de besmettingsgolf in het voorjaar. Volgens de gezondheidsdienst zijn daar nu ruim 11.300 gevallen gemeld en zijn 193 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In het hele land zijn 6.700 bevestigde gevallen verspreid over 45 staten. Boeren die vorige week met ongeveer 80 trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen daarvoor geen boete. De politie kan hen niet identificeren omdat de kentekens van de tractoren waren afgeplakt. De blokkade duurde minder dan een uur en veroorzaakte een file van 4 kilometer. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg is nog niet onder controle en heeft ongeveer 21 hectare natuur verwoest. Ongeveer 250 brandweerlieden en 2 lege helikopters bestrijden het vuur, maar de helikopters stoppen zodra het donker wordt. Rond 5 uur 's middags ontvingen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert vanwege rookontwikkeling en een camping met ongeveer 300 mensen werd ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Franse politie heeft chef-kok Jean Imbert aangehouden na beschuldigingen van huiselijk geweld door 3 ex-partners. Imbert meldde zich vanmorgen voor verhoor en werd daarna vastgezet, terwijl zijn advocaten zeggen dat hij de aantijgingen ontkent en bewijs voor zijn onschuld heeft aangeleverd. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht via een publicatie in het tijdschrift Elle. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden na een besmetting met de darmparasiet Cyclospora, de eerste sterfgevallen sinds het uitbreken van de besmettingsgolf in het voorjaar. Volgens de gezondheidsdienst zijn daar nu ruim 11.300 gevallen gemeld en zijn 193 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In het hele land zijn 6.700 bevestigde gevallen verspreid over 45 staten. Boeren die vorige week met ongeveer 80 trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen daarvoor geen boete. De politie kan hen niet identificeren omdat de kentekens van de tractoren waren afgeplakt. De blokkade duurde minder dan een uur en veroorzaakte een file van 4 kilometer. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg is nog niet onder controle en heeft ongeveer 21 hectare natuur verwoest. Ongeveer 250 brandweerlieden en 2 lege helikopters bestrijden het vuur, maar de helikopters stoppen zodra het donker wordt. Rond 5 uur 's middags ontvingen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert vanwege rookontwikkeling en een camping met ongeveer 300 mensen werd ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: luistert naar het leukste radiostation van Nederland.
1: Dit is Power FM.
2: Let me see what I don't get, the line of deep regret.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Vaak moeten horen, heb jij nog steeds geen vriendin?

0: We'll be right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Franse politie heeft chefkok Jean Imbert aangehouden na beschuldigingen van huiselijk geweld door 3 ex-partners. Imbert meldde zich vanmorgen voor verhoor en werd daarna vastgezet, terwijl zijn advocaten zeggen dat hij de aantijgingen ontkent en bewijs voor zijn onschuld heeft aangeleverd. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht via een publicatie in het tijdschrift Elle. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden na een besmetting met het darmparasiet Cyclospora, de eerste sterfgevallen sinds het uitbreken van de besmettingsgolf in het voorjaar. Volgens de gezondheidsdienst zijn daar nu ruim 11.300 gevallen gemeld en zijn 193 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In het hele land zijn 6.700 bevestigde gevallen verspreid over 45 staten. Boeren die vorige week met ongeveer 80 trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen daarvoor geen boete. De politie kan hen niet identificeren omdat de kentekens van de tractoren waren afgeplakt. De blokkade duurde minder dan een uur en veroorzaakte een file van 4 kilometer. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg is nog niet onder controle en heeft ongeveer 21 hectare natuur verwoest. Ongeveer 250 brandweerlieden en 2 lege helikopters bestrijden het vuur, maar de helikopters stoppen zodra het donker wordt. Rond 5 uur 's middags ontvingen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert vanwege rookontwikkeling en een camping met ongeveer 300 mensen werd ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Fight Back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Franse politie heeft chef-kok Jean Imbert aangehouden na beschuldigingen van huiselijk geweld door 3 ex-partners. Imbert meldde zich vanmorgen voor verhoor en werd daarna vastgezet, terwijl zijn advocaten zeggen dat hij de aantijgingen ontkent en bewijs voor zijn onschuld heeft aangeleverd. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht via een publicatie in het tijdschrift Elle. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden na een besmetting met het darmparasiet Cyclospora, de eerste sterfgevallen sinds het uitbreken van de besmettingsgolf in het voorjaar. Volgens de gezondheidsdienst zijn daar nu ruim 11.300 gevallen gemeld en zijn 193 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In het hele land zijn 6.700 bevestigde gevallen verspreid over 45 staten. Boeren die vorige week met ongeveer 80 trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen daarvoor geen boete. De politie kan hen niet identificeren omdat de kentekens van de tractoren waren afgeplakt. De blokkade duurde minder dan een uur en veroorzaakte een file van 4 kilometer. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg is nog niet onder controle en heeft ongeveer 21 hectare natuur verwoest. Ongeveer 250 brandweerlieden en 2 lege helikopters bestrijden het vuur, maar de helikopters stoppen zodra het donker wordt. Rond 5 uur 's middags ontvingen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert vanwege rookontwikkeling en een camping met ongeveer 300 mensen werd ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

dansen is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten. Niet de allerlaatste uitweg waar wij al lang niet meer aan dachten. Maar meer nog dan ik eigenlijk

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Het aantal in beslag genomen pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in Nederland is vorig jaar gestegen naar 5.165. Bijna 27% meer dan het jaar ervoor. Vooral pepperspray werd vaker in beslag genomen. De politie zegt dat deze wapens eenvoudig over de grens uit Duitsland Nederland binnenkomen. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg heeft zich uitgebreid tot een gebied van ongeveer 100 hectare en is nog niet onder controle. Honderden brandweermensen uit het hele land zijn bezig met blussen en krijgen hulp van 2 lege helikopters vanaf 7 uur in de ochtend. Treinen tussen Boksmeer en Venray rijden voorlopig niet en het NL-alert blijft van kracht. President Zelensky van Oekraïne heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olla Stefanisina, ontslagen. Oud-minister van Defensie Rustem Umerov krijgt volgens Oekraïnse media de leiding over de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Umerov is nu nog secretaris van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad en wordt opgevolgd door de minister van Binnenlandse Zaken. In de tuin van een huis aan de Voorde, in de Rotterdamse wijk Feyenoord, heeft de politie een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, heeft het explosief verwijderd en zal het elders tot ontploffing brengen. De omgeving was gisteravond afgezet en is nu weer vrijgegeven. De politie onderzoekt de zaak verder. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. In de middag kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your Way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: dus wel.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. De politie in Nederland heeft vorig jaar 5.165 peppersprays, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag genomen. Een stijging van bijna 27% ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral pepperspray werd vaker in beslag genomen, met 1446 gevonden exemplaren. In Duitsland zijn deze wapens makkelijk verkrijgbaar voor Nederlandse kopers van 18 jaar en ouder. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden vandaag een spoedoverleg over de situatie in de Spaanse enclave Ceuta. Minister Van den Brink van Migratie vertegenwoordigt Nederland tijdens het overleg. Dat werd aangevraagd door 22 Europese landen na recente gebeurtenissen waarbij tienduizenden mensen illegaal de grens overstaken. Volgens de Spaanse overheid verblijven er naar schatting rond de 2500 mensen illegaal in Ceuta. De Oekraïense president Zelensky heeft de ambassadeur in de Verenigde Staten, Olha Stefanijina, ontslagen. Ook krijgt oud-minister van Defensie Rustem Umerov de leiding over de Buitenlandse Veiligheidsdienst, terwijl hij nu nog secretaris is van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad. De minister van Binnenlandse Zaken volgt Umerov daarop. De brand in het Nicuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels ongeveer 100 hectare getroffen en is nog niet onder controle. Ongeveer 250 brandweermensen werken met 40 voertuigen aan het blussen en krijgen hulp van legerhelikopters, die vanaf 9 uur weer worden ingezet. Door de brand rijden er tot 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venraai en geldt er een NL-alert voor de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Afwisselend zonnige periode en wolkenvelden. In de middag kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

we wat anders doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal aan je denken. En rij voorzichtig naar huis, blokken piloten. En maar hopen.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: gas- en alarmpistolen is vorig jaar gestegen tot 5.165. Een stijging van bijna 27% ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral pepperspray is populair, met 1.446 in beslag genomen spuitbussen in het afgelopen jaar. In Duitsland zijn deze wapens eenvoudig te verkrijgen, ook door Nederlandse klanten. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over de recente gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta. Nederland wordt vertegenwoordigd door minister Van den Brink van Migratie. Volgens de Spaanse overheid verblijven er nog ongeveer 2500 mensen illegaal in Ceuta, terwijl de lokale overheid uitgaat van 3000 tot 5000 mensen. Beachvolleybalsters Raïssa Schoon en Katja Stam hebben het Elite 16 toernooi op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro gewonnen. Het Nederlandse duo versloeg in de finale Carolina Solberg en Rebecca Silva, de nummers 1 van de wereldranglijst, zonder een set te verliezen. Het is hun eerste Elite Zonsteam-overwinning sinds februari vorig jaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. In de middag kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Is ook zo'n maatland van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: then. Oh, if not now, then when?
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta, waar binnen 24 uur tienduizenden mensen illegaal de grens overstaken. Italië stelde het Schengenverdrag tijdelijk buiten werking voor reizigers uit Spanje, waarna 22 landen om het overleg vroegen. Volgens Spaanse schattingen verblijven nog ongeveer 2500 mensen illegaal in Ceuta. De politie heeft vorig jaar in Nederland.

0: Na een zwaar ongeluk met vier voertuigen op de A12 bij Babberich, waarbij drie mensen gewond raakten. Sinds het begin van de Duitse grenscontroles in het jaar 2024 zijn vier automobilisten overleden en meer dan 10 mensen gewond geraakt bij grensongelukken. Een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit Sauerland is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het ongeluk. Bij Oekraïense droneaanvallen op de regio Moskou zijn vannacht 5 mensen om het leven gekomen en raakten 6 anderen gewond. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in totaal 320 Oekraïense drones zijn neergehaald boven 19 regio's. Bij een Oekraïense aanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee vielen gisteren 7 doden, onder wie 3 kinderen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Afwisselend zonnige periode en wolkenvelden. In de middag kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in Al-Zawiya Gara in de staat Noord-Darfur zijn volgens een lokale mensenrechtenorganisatie zeker 35 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Hulporganisaties en de Verenigde Naties spreken van een grote humanitaire crisis in Soedan, waar bijna 30 miljoen mensen een ernstig tekort aan voedsel hebben. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans contact opneemt met zijn Duitse ambtgenoot over de grenscontroles na een verkeersongeluk met 4 voertuigen op de A12 bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds het begin van de Duitse grenscontroles in 2024 zijn 4 automobilisten overleden en raakten meer dan 10 mensen gewond. Een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit Sauerland is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het ongeluk. Bij Oekraïense droneaanvallen in de regio Moskou zijn 5

0: gebeurtenissen aan de Europese buitengrens. Minister Van den Brink van Migratie vertegenwoordigt Nederland bij het overleg, waar 22 landen om hebben gevraagd. Volgens schattingen verblijven er tussen de 2500 en 5000 mensen illegaal in Ceuta. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Afwisselend zonnige periode en wolkenvelden. In de middag kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in het dorp Al-Zawiya Gara in Noord-Darfur zijn minstens 35 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie vond de aanval plaats tijdens een rechtszitting, terwijl het dorp onder controle staat van de Rapid Support Forces. Het Soedanese leger heeft niet gereageerd op de aanval. In Nederland was het vandaag op veel plaatsen warmer dan 30 graden. Limburg beleeft de vierde regionale hittegolf van deze zomer. Volgens experts raken mensen na 2 hete maanden beter gewend aan hitte, waardoor het lichaam efficiënter kan omgaan met hoge temperaturen. Rabobank behaalde in het eerste halfjaar van 2026 een winst van bijna 2,7 miljard euro. Evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. De bank verdiende meer aan rente, verstrekte meer leningen en sloot meer hypotheken af. Tegenvallers in Zuid-Amerika zorgden ervoor dat de winstgroei uitbleef. De gemeente Zevenaar wil dat de minister van Infrastructuur in gesprek gaat met de Duitse overheid over de grenscontroles bij Babberich na een verkeersongeluk met 4 voertuigen waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds het begin van de Duitse grenscontroles in 2024 zijn 4 automobilisten om het leven gekomen en raakten meer dan 10 mensen gewond. De politie heeft een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De gemeente Zevenaar vraagt minister Karremans om overleg met Duitsland over de Duitse grenscontroles. Na een ongeluk met 4 voertuigen bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds het begin van de controles in 2024 kwamen 4 automobilisten om het leven en raakten meer dan 10 mensen gewond bij ongelukken vlak voor de grens. De Duitse regering geeft aan voorlopig door te gaan met de controles. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank in het dorp Al-Zawiyagara in Noord-Darfur zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond. Het dorp staat onder controle van de Rapid Support Forces. In de oorlog in Soedan zijn volgens waarnemers sinds april 2023 zeker 59.000 mensen gedood. In Nederland wordt opnieuw zeer warm weer verwacht, met temperaturen boven de 30 graden. Limburg heeft nu te maken met de 4e regionale hittegolf van deze zomer. Deskundigen verwachten dat mensen door de hete maanden beter zijn toegerust op de warmte, hoewel hittestress bij veel mensen blijft voorkomen. Ajax huurt de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen voor 1 seizoen van FC Barcelona. De 34-jarige keeper werd 7 keer landskampioen met Barcelona en won in 2015 de Champions League. Ter Stegen is een van meerdere versterkingen deze zomer bij Ajax, waaronder ook Julian Brandt, Caio Henrique, Daley Blind, Marcos Leonardo en Tolu Arokodare. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. In de middag kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzocht. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Het aantal doden door ebola in de Democratische Republiek Congo is in 2 weken gestegen van 999 naar ruim 1700. Het aantal besmettingen steeg van 2473 naar ruim 3800, vooral in de regio Ituri. Gezondheidsautoriteiten melden dat brononderzoek moeilijk is door gewapende conflicten en verplaatsingen van mensen in het gebied. In Nederland worden opnieuw temperaturen van boven de 30 graden verwacht. En in Limburg is sprake van de 4e regionale hittegolf van deze zomer. Volgens experts kunnen mensen na 2 hete maanden beter omgaan met de warmte. Zij wijzen erop dat het lichaam na gewenning efficiënter kan zweten en weerbaarder wordt tegen hoge temperaturen. Het aantal gemeenten dat onder toezicht staat omdat zij te weinig asielopvang regelen, is opgelopen tot 24. Het ministerie van Asiel en Migratie publiceert elke maand een lijst van deze gemeenten die nu op trede 3 van de zogeheten escalatieladder staan. Tot nu toe is er met 1 gemeente een gesprek gevoerd over de asielopvang. Voor de kust van Frankrijk is een schip met migranten in brand gevlogen. 157 mensen aan boord zijn gered door de Franse en Britse hulpdiensten en worden vanmiddag opgevangen in Boulogne-sur-Mer. Volgens de Franse autoriteiten zijn er geen berichten dat mensen zijn omgekomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. In de middag kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NUS.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een 40-jarige man uit Rotterdam is aangehouden nadat hij met 246 km per uur op de A15 reed en onder invloed was van drank en drugs. De man negeerde stoptekens van de politie en werd bij Hendrik Ido Ambacht staande gehouden. Zijn rijbewijs is ingenomen en ook zijn auto is in beslag genomen. Het aantal gemeenten dat onder toezicht staat vanwege te weinig asielopvang is volgens het ministerie van Asiel en Migratie opgelopen tot 24. Deze gemeenten staan op de derde trede van een escalatieladder met in totaal 6 stappen. Met slechts 1 gemeente is tot nu toe een gesprek gevoerd over hun verplichtingen. Voor de Franse kust is een schip met migranten in brand gevlogen. 157 mensen zijn gered en worden opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. De geredde mensen komen later vandaag aan in Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. Het aantal doden door ebola in de Democratische Republiek Congo is in 2 weken tijd gestegen van 999 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen met het virus nam toe van 2473 naar ruim 3800. Het epicentrum ligt in de regio Ituri in het noordoosten van het land. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Afwisselend zonnige periode en wolkenvelden. Aan het eind van de middag kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden. Vanavond en vannacht blijven wolkenvelden en opklaringen elkaar afwisselen. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven.

zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan. Op

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In een dierentuin in Tokio zijn drie leeuwinnen vermoedelijk overleden aan de gevolgen van een hitteberoerte. De dieren waren uitgedroogd door de aanhoudende hittegolf en leden aan orgaanfalen. Drie andere leeuwen zijn nog ziek en krijgen behandeling in een speciaal verblijf met koeling en ventilatie. In de haven van Antwerpen is een nieuwe hoogspanningsleiding tussen Nederland en België geopend. De Brabo 3-verbinding moet het elektriciteitsnet in het Antwerpse havengebied versterken en het uitwisselen van stroom tussen beide landen vergemakkelijken. Bij de Kallo-sluis zijn twee masten van 132 meter hoog geplaatst. Netbeheerders Elia en Tennet versterkten de verbindingen aan beide zijden van de grens. Door bosbranden bij het Franse dorp Le Porche, dichtbij Bordeaux, zijn 400 stuks munitie en granaten uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. In het dorp, waar meer dan 3500 mensen wonen, zijn ruim 180 huizen afgebrand en bleef een deel van het gebied nog onbereikbaar. In totaal heeft de brand in de regio meer dan 42.000 hectare verwoest. Een 40-jarige man uit Rotterdam is in de nacht aangehouden op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht na een dollemansrit met 246 km per uur. De man reed onder invloed van drank en drugs en negeerde stoptekens van de politie. Zijn rijbewijs en auto zijn in beslag genomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Afwisselend zonnige periode en wolkenvelden. Aan het eind van de middag kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden. Vanavond en vannacht blijven wolkenvelden en opklaringen elkaar afwisselen. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In de haven van Antwerpen is een nieuwe hoogspanningsleiding tussen Nederland en België geopend. De leiding, Brabo 3 genoemd, moet het stroomnet in de Antwerpse haven verzwaren en het uitwisselen van elektriciteit tussen beide landen vergemakkelijken. Netbeheerder Elia werkte ruim 10 jaar aan de Brabo-lijnen, terwijl Tennet het Nederlandse deel tot Rilland versterkte. In een lopend onderzoek naar het voorbereiden van een terroristische aanslag is een 18-jarige man uit Kesteren aangehouden. Hij zit in beperkingen en blijft nog 14 dagen langer in voorarrest. Bij de doorzoeking van zijn woning zijn gegevensdragers gevonden, maar geen vuurwapens. De parksluizen in Rotterdam gaan de komende nacht dicht vanwege aanhoudende droogte, waardoor vervoer over de Delftse Schie stil komt te liggen. Eerder werd ook de sluis bij Eefde gesloten, waarmee het Twentekanaal werd afgesloten. De binnenvaartsector verwacht hierdoor schade van honderdduizenden euro's per week en ondervindt vertraging bij het transport van goederen. Louis van Gaal is nog niet benaderd door de KNVB voor een terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal. De voetbalbond zegt nog in gesprek te zijn met meerdere kandidaten en kan niet aangeven wanneer een nieuwe bondscoach wordt aangesteld. De eerstvolgende wedstrijd van Oranje is op 24 september tegen Duitsland in de Nations League. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Afwisselend zonnige periode en wolkenvelden. Aan het eind van de middag kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden. Vanavond en vannacht blijven wolkenvelden en opklaringen elkaar afwisselen. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NNB.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de haven van Antwerpen is een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen Nederland en België in gebruik genomen. Met de zogeheten Brabo-verbinding kan 30% meer stroom worden uitgewisseld tussen beide landen. Aan het project is ruim 10 jaar gewerkt door de Belgische netbeheerder Elia en aan Nederlandse zijde door Tennet. Drie leeuwinnen zijn in Tamazo in Tokio overleden, vermoedelijk door een hitteberoerte na ernstige uitdroging als gevolg van de aanhoudende hittegolf. Drie andere leeuwen zijn nog ziek, kunnen niet op eigen kracht opstaan en worden behandeld in een apart verblijf met koelers en ventilatoren. De officiële doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, maar de dierentuin neemt extra maatregelen tegen de hitte. Door aanhoudende droogte worden de parksluizen in Rotterdam komende nacht afgesloten en is vervoer van goederen over de Delftse Schie niet meer mogelijk. Eerder werd al de sluis bij Eefde gesloten, waardoor het Twentekanaal dichtging. Volgens schattingen kunnen de kosten voor binnenvaartondernemers door deze maatregelen oplopen tot honderdduizenden euro's per week. In het onderzoek naar het voorbereiden van een terroristische aanslag is een vierde verdachte aangehouden. Een 18-jarige man uit Kesteren. Bij de doorzoeking van zijn woning zijn gegevensdragers in beslag genomen, maar geen vuurwapens gevonden. In een ander onderzoek is een 20-jarige man uit Bergen-op-Zoom opgepakt op verdenking van deelname aan Islamitische Staat. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Hongarije is de zoektocht naar een nieuwe president in volle gang, nadat Tamás Szulyok vorige maand is afgetreden. Premier Péter Magyar wil binnen 2 weken duidelijkheid, zodat de nieuwe president op 20 augustus kan worden beëdigd. Sinds de verkiezingswinst ontslaat Magyar bondgenoten van voormalig premier Viktor Orbán en overweegt hij meerdere traditionele en opvallende kandidaten. De meeste Marokkanen die recent naar de Spaanse enclave Ceuta zijn overgestoken, zijn inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Onder hen was de 20-jarige Zouber El Kadouri, die na 6 dagen Ceuta weer terug is in Fnidek, net ten zuiden van Ceuta. Zowel jongeren als gezinnen maakten de oversteek toen zij vernamen dat de grens open zou zijn. Het Russische leger heeft in de Zuid-Oekraïnse stad Gerson vanmorgen een marktverkoper verwond bij een aanval met een drone. Op beelden van de aanval is te zien dat het slachtoffer wordt achtervolgd en uiteindelijk geraakt naast een busje. In de noordelijke stad Suemi kwamen afgelopen nacht 3 burgers om door een Russische luchtaanval met een zweefbom. De parksluizen in Rotterdam gaan komende nacht dicht vanwege de aanhoudende droogte, waardoor vervoer van beton, zand en metaal over de Delftse Schie wordt stilgelegd. Eerder werd het Twentekanaal al afgesloten, wat ondernemers volgens schattingen tonnen per dag kost. Rijkswaterstaat verwacht dat het lage waterpeil in de Rijn de komende 2 weken aanhoudt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De AEX-index is op een nieuw slotrecord geëindigd. Vooral chipfondsen zorgden voor de koerswinst, terwijl een dalende olieprijs het sentiment op de beurs verder ondersteunde. De hoofdindex sloot daarmee hoger dan het vorige record. Het vorige record was 1104,69 punten en werd vorige week donderdag genoteerd. Nu staat de index op 1112,49 punten. Ongeveer 250 mensen zijn geëvacueerd vanwege een uitbarsting van de vulkaan Fuego in Guatemala. Twee dorpen zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten. De autoriteiten sluiten meer evacuaties niet uit als de vulkaan actiever wordt. De parksluizen in Rotterdam gaan komende nacht dicht vanwege de aanhoudende droogte, waardoor vervoer van beton, zand en metaal over de Delftse Schie wordt stilgelegd. Eerder werd het Twentekanaal al afgesloten, wat ondernemers volgens schattingen tonnen per dag kost. Rijkswaterstaat verwacht dat het lage waterpeil in de Rijn de komende twee weken aanhoudt. Het Russische leger heeft in de Zuid-Oekraïnse stad Gerson vanmorgen een marktverkoper verwond bij een aanval met een drone. Op beelden van de aanval is te zien dat het slachtoffer wordt achtervolgd en uiteindelijk geraakt naast een busje. In de noordelijke stad Suemi kwamen afgelopen nacht drie burgers om door een Russische luchtaanval met een zweefbom. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De parksluizen in Rotterdam gaan komende nacht dicht vanwege de aanhoudende droogte, waardoor vervoer van beton, zand en metaal over de Delftse Schie wordt stilgelegd. Eerder werd het Twentekanaal al afgesloten, wat ondernemers volgens schattingen tonnen per dag kost. Rijkswaterstaat verwacht dat het lage waterpeil in de Rijn de komende 2 weken aanhoudt. Het Russische leger heeft in de Zuid-Oekraïnse stad Gerson vanmorgen een marktverkoper verwond bij een aanval met een drone. Op beelden van de aanval is te zien dat het slachtoffer wordt achtervolgd en uiteindelijk geraakt naast een busje. In de noordelijke stad Suomi kwamen afgelopen nacht 3 burgers om door een Russische luchtaanval met een zweefbom. De AEX-index is op een nieuw slotrecord geëindigd. Vooral chipfondsen zorgden voor de koerswinst, terwijl een dalende olieprijs het sentiment op de beurs verder ondersteunde. De hoofdindex sloot daarmee hoger dan het vorige record. Het vorige record was 1104,69 punten en werd vorige week donderdag genoteerd. Nu staat de index op 1112,49 punten. Ongeveer 250 mensen zijn geëvacueerd vanwege een uitbarsting van de vulkaan Fuego in Guatemala. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten. De autoriteiten sluiten meer evacuaties niet uit als de vulkaan actiever wordt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden, en dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden, en dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden, en dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden, en dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Zwoele zomeravond. Verschrikkelijk cliché.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nightback.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten.